Je ziet ze laden aan mijn fiedel. Zing met zeven voet en lidel. Klap ik gewoon het lange spitten. Komt zagen af mijn hieten. Groeven meegens is de waanzin. Groot doe ik de sloof voor ganzen. Dan leidt ze mijn dieren steed. Dan nog boven mij dan zegt. Zijn dit ze teppen? Dit is vier in de vroeg. Om zijn bosje. Oder wie? Zeg je nog bij kan ik de vier. Je bent kwel met mij.